0: Chilliger is jacker voor een glakje op machine. Lure Carolyn met launcher inchina. Dealem shell a veg, dolig shell a gun and shun. Glig hem de machop, dolin ulkus. Dig hem kahat, dolig hera all a tongue, chorus launcher a cliche.
1: Namaleshkin.